0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Aphrodite Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. En tot zover het nieuws. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten.
2: Let's do it.
0: Wij

aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Aphroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Damen meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. En tot zover het nieuws. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt de zon met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden.

If I die before I wake.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf start eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn. Waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henriques Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En tot zover het nieuws. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt de zon met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden.

0: Voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokkenen echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henriques Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En tot zover het nieuws. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt de zon met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden.
1: Is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. De meeste vertraging in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp de kop van 12 kilometer file. Vanaf knooppunt Diepenburg doe je er ruim 20 minuten langer over. Heeft er deels mee te maken dat de A44 richting Amsterdam dicht is. De A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. Werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht bij Noordeloos een kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Utrecht bij Leuven. 8 kilometer file, kwartier vertraging. Want na een ongeluk met een vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Online en

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
1: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

zijn de headlines uit het nieuws. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Minister Van Essen stelt dat de landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Defensieconcern KNDS stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20% harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDS

0: Dit is DNO.
1: Onder toeziend oog van bewoners, wandelaars en een kudde van 580 Drentse heideschapen zijn op het Piet Soerplein in Havelte vier gloednieuwe dorpsommetjes en een historische schapenroute officieel geopend. De nieuwe routes nodigen uit tot het ontdekken van de directe omgeving van Havelte en het genieten van het oeroude Drentse coulissenlandschap. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het vernieuwde, bloemrijke centrum en zelf de dorpsommetjes te komen lopen. De Open Boerenbedrijvendag in Ruinerwold is een jaarlijks terugkerend fietsevenement van circa 25 kilometer. Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid kennis maken met lokale bedrijven, boerderijen en musea. De eerstvolgende editie staat gepland voor zaterdag 25 juli van 10 tot 4. De route is opgebouwd uit verschillende vaste en wisselende locaties waar je kunt kijken, proeven en ontdekken. Museumboerderij De Karstenhoeve, een authentieke 17e eeuwse boerderij, fungeert als vast start- en ontdekpunt.

vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Litouwen wil het verbod op de plaatsing van kernwapens op eigen grondgebied uit de grondwet halen. In Israël wordt vandaag stilgestaan bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headline.

Dit is DNO. Op zondag 5 juli vindt het Vledder Festival in Vledder plaats. Een combinatie van markt- en muziekevenement in het centrum. Dit evenement in Vledder trekt bezoekers die willen genieten van live muziek en tegelijkertijd langs diverse kramen willen struinen. Het Vledder Festival in Vledder biedt een toegankelijke mix van entertainment en marktbeleving, waardoor het geschikt is voor een breed publiek. Het begint daar allemaal om 11 uur. De zomer vieren met speciaal bier en gezelligheid aan het water. Kom dan op zondag 12 juli naar het zomerbierfestijn bij Paviljoen Nijstad bij Hogeveen. Tijdens deze gezellige middag en avond ontdek je de lekkerste speciaal bieren van maar liefst 8 verschillende brouwerijen. Iedere brouwerij neemt haar eigen unieke smaken mee, van frisse blond bieren tot verrassende IPA's en donkere speciaal bieren. Een perfecte gelegenheid om nieuwe favorieten te ontdekken en samen te genieten van een heerlijke zomerse sfeer. De toegang is gratis.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Norbert Terwaal. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Litouwen wil het verbod op de plaatsing van kernwapens op eigen grondgebied uit de grondwet halen. President Nauseda zegt dat zijn land als enige NAVO-lid nog een volledig verbod op kernwapens kent. Het parlement gaat zich daar nu over buigen. Daarmee volgt Litouwen het voorbeeld van Finland, dat eerder dit jaar een vergelijkbaar verbod schrapte. Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. En het grote opvouwbare stembiljet verdwijnt vanaf 2029 definitief bij de verkiezingen. Kiezers stemmen dan met een kleiner biljet waarop de namen en logo's van partijen staan. Wel moeten voortaan twee vakjes worden ingekleurd. Eén voor de partij en één voor de kandidaat. Volgens het kabinet maakt dat stemmen en tellen eenvoudiger. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten.

0: Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: boeren en drukkers.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Op zondag 5 juli vindt het Vledder Festival in Vledder plaats. Een combinatie van markt- en muziekevenement in het centrum. Dit evenement in Vledder trekt bezoekers die willen genieten van live muziek en tegelijkertijd langs diverse kramen willen struinen. Het Vledder Festival in Vledder biedt een toegankelijke mix van entertainment en marktbeleving, waardoor het geschikt is voor een breed publiek. Het begint daar allemaal om 11 uur. Team Zorg en Welzijn van DC Terra Meppel heeft de tweede prijs gewonnen bij de Nederlandse Onderwijspremie 2026. De prijs is goed voor 800.000 euro en ging naar de leerroute van leren naar levensecht, casusgericht opleiden in de zorg. De prijs vormt een erkenning voor een vernieuwende aanpak binnen het zorgonderwijs. In de leerroute volgen studenten van de opleidingen verzorgende IG niveau 3 en verpleegkunde niveau 4 samen een basisjaar. Dat gezamenlijke startjaar helpt hen om een beter beeld te krijgen van het werkveld en een gerichte studiekeuze te kunnen maken.

Dit uit het nieuws. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. In Japan wordt het dagelijks leven duurder doordat de yen op het laagste punt in 40 jaar staat. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. In het noorden kan regionaal een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag tot 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headline.

0: Dit is DNO.
1: Het gebiedsproces om te komen tot een grootschalig munitiedepot in Staphorst begint niet na de zomer, maar begin 2027. Dat heeft burgemeester Jan ten Kater van de gemeente Staphorst gezegd. Vorig jaar werd duidelijk dat Defensie het munitiedepot aan de Gortelaan in Staphorst ingrijpend gaat vergroten. Geen enkele gemeente stond te trappelen om dit te doen, maar Staphorst stak zijn vinger op. Als tegenprestatie voor het depot van 70 hectare wil de gemeente een nieuwe, volledige aansluiting op de A28 en de spoorwegovergang aan de Gortelaan moet in een tunnelbak komen. Defensie heeft toegezegd dat dit gaat gebeuren. In het kader van de Kunstzomer Dwingelo, Conference of the Birds, wordt op zaterdag 18 juli een concert van het Aurora Festival gehouden in de Nicolaaskerk. In het concert staat Oostenrijk centraal. De Oostenrijkse componist Karl Frühling is lang geheel onbekend gebleven omdat veel van zijn manuscripten zijn verloren gegaan. Zijn pianoquintet en zijn trio voor klarinet, cello en piano zijn gelukkig bewaard gebleven en laten horen dat hij een originele en zeer bevlogen componist was. Verder wordt het pianokwartet in A van Gustav Mahler uitgevoerd, tijdgenoot en landgenoot van Frühling. Het concert begint om 19:45 en een kaartje kost €32.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Norbert Terwaal. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. In Japan wordt het dagelijks leven duurder doordat de yen op het laagste punt in 40 jaar staat. De munt is verzwakt door het renteverschil met andere landen, vooral de Verenigde Staten. Daardoor worden geïmporteerde producten, zoals kip en chocolade, steeds duurder. Huishoudens merken dat direct in de supermarkt, terwijl exportbedrijven en het toerisme juist profiteren van de lage yen. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Alleen in het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. De temperatuur zakt vanavond snel tot 12 graden landinwaarts en 15 aan de kust. Ook in de nacht blijft het droog en helder.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Er staat meer dan 800 kilometer file. Dat is onder andere te wijten aan wegwerkzaamheden, maar er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Op de A2 Eindhoven-Utrecht staat een hele lange file tussen de afrit Den Bosch en Waardenburg. 19 kilometer in totaal, de vertraging is ruim 3 kwartier. Dat komt door de afsluiting van de A27. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade een uur vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum een half uur vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum ook een half uur extra reistijd. En op de A27...

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan moeders die in het verleden onder druk hun kind moesten afstaan. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie officieel voorbij. In Japan wordt het dagelijks leven duurder doordat de yen op het laagste punt in 40 jaar staat. Tot slot nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Alleen in het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. De temperatuur zakt vanavond snel tot 12 graden landinwaarts en 15 aan de kust. Ook in de nacht blijft het droog en helder. En tot zover het weer en de

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan moeders die in het verleden onder druk hun kind moesten afstaan. Het gaat om vrouwen die tussen 1956 en 1984 ongewenst zwanger raakten en vaak weinig keuze kregen. Volgens het kabinet is hun groot onrecht aangedaan. Ook de inmiddels volwassen kinderen worden in de excuses betrokken. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie officieel voorbij. De ziekte wordt meestal overgedragen via besmette knaagdieren en kan lastige klachten veroorzaken. De uitbraak kreeg wereldwijd aandacht nadat het virus werd vastgesteld op het Nederlandse cruiseschip Hondius. Nieuwe besmettingen zijn de afgelopen weken niet meer vastgesteld. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. En vakantiegangers die dit weekend naar Zuid-Europa vertrekken, moeten rekening houden met extreme hitte. In Sevilla kan het de komende dagen oplopen tot 42 graden. Ook Portugal en delen van Zuid-Frankrijk krijgen te maken met zeer hoge temperaturen. Het advies is om voldoende water te drinken en de middagzon zoveel mogelijk te vermijden. En tot zover het nieuws.
2: Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50, het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af.
3: Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk op de weg, maar de meeste files beginnen nu langzaam wat korter te worden. Het is nog niet erg te merken op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Den Bosch en Waardenburg is de vertraging nog bijna een uur. Dat komt door de afgesloten A27, daardoor is het extra druk op die A2. Merk je ook op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel 35 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade sta je 3 kwartier in de file door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Festivals in de regio Rotterdam werden vandaag afgelast vanwege hitte, na advies van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezing uit. In Zuid-Afrika lopen de spanningen op nu de protestbeweging March & March eist dat illegale migranten vertrekken. Australië verdubbelt boetes tot $99 miljoen voor techbedrijven die sociale mediaverbod voor kinderen onvoldoende handhaven. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden tot kort na 9:50. Het blijft droog en de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. En tot zover het nieuws. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af.

50 minuten tussen Sint-Michielsgestel en Knapend Empel. Dat komt door de afgesloten A27, daardoor is het extra druk op de A2. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knapend Ippenburg en Zoetewoudendorp een half uur vertraging door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer.

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

Live in Cork. Ja, de ene gitaarheld, Joe Bonamassa, eert de andere, Rory Gallagher. Met een pracht van een live cd. En dat allemaal The Spirit of Rory geheten. Dit nummer was trouwens Bad Penny, zo heet het. Ga door met Black and Blues, want we hebben nog veel voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld uit Germany, onze oosterburen dus. Andreas Dielman met zijn band. Dat is een trio. Ze spelen voornamelijk hard blues, hard rock en alles daartussenin. Cold Wind on a Dark Black Night. Cold Wind on a Dark Black Night. Hele mond vol. Daar ga ik van draaien. En de titel, ja, die was ik even kwijt. Maar volgens mij, heb ik hem toch, ik wou zeggen. Een titel die we vaker hebben gehoord. Maar hij is anders. Dat is cryptisch omschreven. On the Road Again.

Mooi, vind je niet? This is Who I Am werd gezongen en ook gespeeld door Joanne Sean Taylor. Het is de titeltrack van haar nieuwe CD. En daar staat behalve deze balladachtige blues ook zeer authentieke blues op. Het is maar net waar je van houdt, natuurlijk. Ik neem je mee nog even verder in de Britse blues scene. En dan komen we uit bij Dave Thomas. Dat is een oud-gediende. Dave Thomas gaat al jaren mee en kan je van alles vertellen over wie dan ook in de Britse blues. Zijn een nieuwe CD die heet Bridge Street Blues.

0: go.
1: Ja, dat willen we allemaal natuurlijk wel eens weten. Gallia Fold heet ze. Het is een album dat opgenomen is in Nashville met producer J.D. Simon. Burn the House Down heet het album. En ja, we kennen Gallia Fold vooral van haar One Man Band. Maar volgens mij zijn er nu meerdere muzikanten actief geweest. En het klinkt wederom, denk ik, fijn en goed. In Black and Blues neem ik je graag mee naar de jonge talenten, want die zijn er natuurlijk ook gelukkig, maar ook dat nog. Het Amerikaanse label Little Village doet jaarlijks altijd een flinke duiten in het zakje door te zoeken naar jong talent en die een kans te geven. Hun eigen muzikanten spelen dan vaak op de achtergrond een stukje mee, maar het is vooral de artiest zelf. Nou, 19 jaar is Harrell Davenport. Young Rel heet zijn album. Er staan 13 tracks op, waarvan 10 tracks maar liefst zelf geschreven. Ik ga er denk ik maar eens eentje opzetten van die 13. En dan laat ik je de komende weken er vaak mee kennis maken. Want meestal wanneer het gaat om het album van het label Little Village, ja, dan worden het grote jongens. Ik kan je er zo een vracht gaan opnoemen, maar dat gaat van de muziek af. Harrell Davenport met Tomorrow.

zevenkoppige band onder leiding van Megan Parnell. Of in ieder geval met zang van, zou je ook kunnen zeggen, Bywater Call uit Canada. Veelvuldig in Nederland te horen. En ik was vergeten om de vorige track af te kondigen. En dat kwam omdat hier een aardig stukje onweer naast de studio plaatsvindt op dit moment. Gelukkig hoor je het, denk ik, niet zo op de achtergrond. We hebben het aardig goed geïsoleerd. Nicky T was dat, samen met de Snake Charmers. Van het album Ain't Wasting Times. En hoe komen we daar dan bij? Nou, hij was eigenlijk gitarist bij Ronnie Earl. Vijf cd's van Ronnie Earl. Daar was deze man de gitarist. En dan nu dus een eigen. En dat heeft hij denk ik dik verdiend. Snel door met de nieuwe van GA20. Ook die komen veelvuldig in Nederland. We kennen al de single die Crazy Love heet van de nieuwe album Blues Now. En daarvan nu I Can't Hold Out.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoge beroep van Google tegen de miljardenboete uit 2018 verworpen. Google misbruikte de machtspositie van Android door fabrikanten te dwingen apps als Google Search en Chrome te installeren. De boete van 4,1 miljard euro moet nu definitief worden betaald. Eerder kreeg Google ook boetes voor machtsmisbruik via de zoekmachine en online advertenties. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna driekwart van de mensen het gedrag aan, blijkt uit een peiling van het KNMI en Ipsos INO Publiek. 4 op de 5 inwoners ondervonden geen hinder van de hitte. De meeste mensen vonden de code rood passend. Ze dronken meer water, bleven uit de zon en hielden hun woning koel. Oostenrijk voert vanaf het komende schooljaar een hoofddoekverbod in voor meisjes tot 14 jaar in het onderwijs. Bij overtreding volgt eerst een waarschuwing, daarna gesprekken met ouders en uiteindelijk een boete tot 800 euro. De maatregel moet gendergerelateerde onderdrukking tegengaan en integratie bevorderen. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om toestemming voor productie van Patriot luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. En tot zover het nieuws. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.

0: het nieuws. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze verse Black and Blues. Het kan verkeren. De ene keer als we bezig zijn om dit programma uit te zenden, regent het pijpenstelen. En de andere keer vallen de mussen van het dak. Hoe is het bij jou? Nou, ik hoop goed. En de plek waar je luistert, ga je zo meteen 12 tracks beluisteren van absoluut wereldklasse tot muziek met een vraagteken. Want we zijn het consumentenprogramma van de bluesliefhebber. Jij kunt zelf bepalen wat je goed en minder goed vindt. Deze vind ik in ieder geval goed. Het nieuwe album van King of the World. Nederlandse band, die heet dan ook The New King. Met onder andere Ruud Webert, Govert van der Kolm. Ik kan het hele lijstje gaan opnoemen. Dat ga ik niet doen. Ik ga het draaien. Wat dacht je van deze van The New King?

Caretaker werd gezongen door Danny Marks. Danny Marks is weer terug na vele omzwervingen in de blues en ook als sessiemuzikant. Deze Canadees weet hoe je moet zingen en moet spelen en gaat al vele jaren mee. Zijn nieuwe cd Back to the Blues draai ik graag. Daarvan Caretaker. Nu naar Annie Piper heet ze. Ze noemt zichzelf Vamp, geboren in Australië en tegenwoordig woonachtig in de States. Ach,

dit zijn de headlines uit het nieuws. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die stemmers met beperkingen hulp in het stemhokje toestaat. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 10:10. De wind zwakt af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog zeker 2 jaar meegaat. De prijsstijging roept veel vragen op. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die stemmers met beperkingen hulp in het stemhokje toestaat. Mensen met een fysieke beperking mochten dat al, maar nu geldt het breder. Binnenlandminister Pieter Heerma ziet dit als een verkleining van bestaande verschillen in ondersteuning bij het stemmen. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze houdt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentsverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. En tot zover het nieuws. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af.